10 delen uit Die Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de organist Herbert Takesi. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur dan zijn we hier present. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het bijna dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. We beginnen regelmatig met een kantate, mogen we wel zeggen. En iedere kantate van de ruim 300 die Bach geschreven heeft, is weer anders. Overigens zijn er van die 300 wel 100 er verloren gegaan. Maar ze zijn allemaal anders. De sfeer, de bezetting, de ritmiek. We gaan nu luisteren naar de kantate Wachet, betet, betet, wachet, BWV 70. Een tekst die even aan Ramses Shaffi doet denken. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Oorspronkelijk voor de Tweede Advent geschreven in Weimar door Bach op 17 december 1716... Maar die is verloren gegaan. Maar de kantate is door Bach bewerkt voor Leipzig voor 21 november 1723. Want met de Advent waren er geen kantates in Leipzig. Een soort vaste en dus ook geen uitgebreide muziek. De bewerking is waarschijnlijk gepolijster dan de oerversie uit Weimar. Er is een prachtige tenoraria. Hebt euer Haupt empor met een soort Hendeliaanse allure. Het lijkt een beetje op de tenoraria Every Valley uit de Messiah. Maar, vraagt Maarten het Hart bijvoorbeeld zich af, heeft Händel ooit een aria gecomponeerd die hier ook maar enigszins op lijkt? Ik weet er geen. U hoort tenor Christophe Prégardien met Klaus Mertens bas en verder Sibylla Rubens sopraan, Bernard Landauer als alt met Ton Koopman koor en orkest.

Solisten waren onder andere de sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski. Zij zongen met het Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Haïm het Latijnse Magnificat van Johann Sebastian Bach, het bekende Magnificat dus. Bach was enorm productief in 1723, dat eerste jaar als kantoor en directeur muziek in Leipzig. Hij haalt alles uit de kast en is grensverleggend bezig. Zulke werken als het Magnificat had men nog nooit gehoord. Met dat ultrakorte Magnificat legt hij eigenlijk de basis voor zijn Hohe Messe. Eigenlijk zijn laatste onvoltooide meesterwerk, dat als een bloemlezing zijn muziek vanaf 1714 samenvat in een prachtig architectonisch geheel. Voor de kerstdienst van de ochtend 25 december 1723 componeert hij het Sanctus dat hij later zou omzetten voor zijn Hohe Messe. Het ademt dezelfde glorieuze sfeer als het Magnificat. Heilig, heilig, vol is de aarde van de heerlijkheid Gods. Nou, je kunt de volheid horen. U hoort nu het Sanctus uit de Hohe Messe met de delen die daarop volgen. Frans Brugge dirigeert zijn orkest, het orkest van de 18e eeuw, en het Nederlands Kamerkoor. U hoort Nico van Meel tenor en Michael Chance, mannenalt, die het prachtige Agnus Dei zingt.

U hoorde Nico van Meel, tenor, en Michael Chance, mannenalt, met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge, met het Sanctus uit de Hohe Messe en de delen die daarop volgen. Geen dag zonder Bach. We besluiten vandaag met nog enkele delen uit het Wohltemperierte klavier. U hoort de pianist Swjatoslaw Richter.

uit het wohltemperierte klavier werd uitgevoerd door Swjatoslaw Richter. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 hebben we dit programma Geen Dag Zonder Bach. Zaterdag en zondag, ja, dan moet u zelf maar iets uit uw platenkast halen. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Wederom aan het begin van de nieuwe week een goedemiddag. Geen dag immers zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender en we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En wat betreft de zaterdag en de zondag, u hebt vast zelf nog wel iets in de kast staan. We starten weer met een kantate. Nadat ik u verteld heb dat mijn naam Joop van Zijl is en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Zoals gezegd, we starten weer met een kantate. En wel de geliefde kantate 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Bach heeft dit werk al in Weimar, dat was in 1716, geschreven voor de vierde advent. En later heeft hij het omgewerkt in Leipzig voor het Mariafeest van 2 juli 1724. Het meest bekend is het zesde deel, het koraal net voor de preek gezongen, Wohl mir, dass ich Jesum habe. De Engelse pianiste Mary Hess bewerkte dat voor piano onder de titel Jesu Joy of Man's Desiring, ofwel Jesu bleibet meine Freude. En vele bewerkingen volgden, straks gaat u er een paar horen zelfs, bizarre verschillen, maar je blijft horen dat het Bach is. Die combinatie van basale doorgaande ritmiek en naar oneindigheid reikende herhalingen, dat alles heerlijk omrankt door barokke versieringen. Toen Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, toen Maarten het Hart die muziek als 8-jarige hoorde, bleek dat een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven. Zo meldde Maarten het Hart ons later. De liefde voor klassieke muziek en vooral Bach was voor altijd gewekt. Stones, The Beatles en zeker jazz konden daar nooit tegenop. U hoort nu de hele kantate, die dus de Sitz zum Leben vormt, van die heerlijke pianobewerking van Myra Hess. Dit is een tweedelige kantate. Na de preek, die wel 1,5 uur kon duren, begon deel 2 met nummer 7. De preken zijn niet bewaard gebleven, maar deze heerlijke muziek, gelukkig wel. U hoort de voor Maarten het Hart zo geliefde uitvoering van de Bach-dirigent Fritz Werner, met onder andere Agnes Giebel en Helmut Krebs.

U hoorde een uitvoering van de wereldlijke kantate Tönet ihr Pauken, Schallet Trompeten, BWV 214 van Johann Sebastian Bach. Een uitvoering door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra. Voor kerst 1733 realiseert Bach dan een project waarin hij de kerstdagen tot 6 januari voorziet van een oratorium in 6 delen dat eigenlijk compositorisch één aan één sluitend geheel vormt. Men kon zich toen een kantate buiten de kerkdienst niet voorstellen, maar het lijkt wel of Johann Sebastian ons een knipoog geeft en aangeeft dat zijn Weihnachtsoratorium best opeenvolgend in 1 of 2 concerten kan worden uitgevoerd. Want alles klopt, de verhaallijn, de muzikale opbouw, de spanning die in het kerstverhaal tot en met Herodes en de vlucht naar Egypte opgevoerd wordt. Hij hergebruikt, parodieert heet dat, onder bestaande muziek nieuwe tekst zetten, de wereldlijke kantate voor de verjaardag van de koningin, BWV 214, voor de eerste delen van het Weihnachtsoratorium. Voor hem was er maar weinig verschil. Het bezingen van een koningin of de komst van de koning die het kerstkind in feite is. Omdat het een oratorium is, wordt het kerstevangelie door de evangelist gereciteerd. Er zijn koralen op basis van oude Lutherse kerkmelodieën. En dat componeert Bach natuurlijk helemaal opnieuw. Thema van de eerste kantate, jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, is de verwachting, de voorbereiding, bereite dich Zion op de komst. Hoe zal ik hem ontvangen, zingt het beroemde koraal. De alt zingt een liedje van verlangen alsof ze smacht naar de komst van haar geliefde, taal van de mystiek. In de hobo's kun je het smachten horen en de bas laat horen dat het wel menens is. De aria staat als een huis. De uitvoering geschiet door Jan Willem de Vriend met zijn Combattimento Consort en Capella Amsterdam, met de alt Christina Hammerström, de tenor Jurk Durmuller en de bas Detlef Roth.

U hoorde het Combattimento Consort en de Capella Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend, met als solisten Christina Hammerström alt, Jörg Deermeller tenor en Detlef Rood bas. En dat in de kantate Jauchzet, Frohlocket, Auf, Preiset die Tage van Johann Sebastian Bach. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

tussen 1 uur en 2 uur. We heten u weer welkom bij Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We hadden het er gisteren al over. Voor de tweede kerstdag volgt Bach hetzelfde procedé. Bach plundert een wereldlijke kantate ten behoeve van het kerkelijke Weihnachtsoratorium, meteen al een paar maanden na de uitvoering daarvan. De adel zat toch in de eigen kapellen en het gewone kerkvolk was niet bij de feestjes van de adel. Hier gebruikt hij delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. Dat is Bachs werk in verzeichnis 213. Een drama per musica voor de verjaardag van kroonprins Friedrich Christian op 5 september 1733. U hoort de sopraanaria Schlafe mein Liebste und Pflege der Ruhe. Een liefdesaria die Bach zal omzetten en verbeteren voor alt als Schlafe mein Liebste, genieße der Ruhe. U hoort Ton Koopman en zijn Amsterdam Barokorchester en de sopraan is Anne Grimm.

U hoorde twee delen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. En na de wereld nu de kerk, de kantate 2 uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. Een van de mooiste kantates van Bach. Nieuw componeert hij het begin, een symfonia voor orkest, een topstuk, een van de subtielste. De twee traversofluiten wedijveren met de twee oboe d'amore en de twee da caccia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten ze op prachtige wijze. Dat is theologie van Bach. Het gaat om de menswording, Gods, met kerst, de incarnatie. Zoals ergens op een Duits station stond opgekalkt: Mach es wie Gott, weer de mens. De hobo's staan voor de aardse, dat is de herderlijke kant. De herders, aardse kan het niet. En de fluiten daarentegen voor de goddelijke hemelse kant. Het is een spannend stuk op weg naar

En zo hoorden we Andrea Scholl samen met de Academie für Alte Musik en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs in de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. We sluiten af met echte klavercimbelmuziek, Bachs Werkenverzeichnis 806 nummer 1 uit de 6 Engelse suites. Er zijn 6 Franse suites, 6 cello-suites, 6 Brandenburgse concerten, 6 vioolsonates en 6 Schubler-choreerden. Als er 6 staat, dan is dat voor Bach een belangrijk werk, want 6 staat voor 2 keer 3 en dat is in Bachs getallenmystiek een belangrijk getal. Kijk, 3 maal 3 is te veel van het goede, 6 is net menselijke volmaaktheid. Wel oordeelt u zelf, hier is Gustav Leonhard. Hij speelde dit in 1984 in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem.

U hoorde Gustav Leonhardt, die in 1984 dit werk speelde in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Klaversymbolmuziek, Bachs werken vertijgings 806, uit de 6 Engelse suites. En dit is dan meteen het einde van dit uur. Geen dag zonder Bach. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

geen dag zonder Bach. Namens de concertzender Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. We laten weer een deel horen uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege, BWV 213. Hercules moet op zijn weg kiezen, Scheideweg, tussen wellust en deugd, wohllust und tugend. Een wenk is dat naar het jarige prinsje om deugdzaam te leven. We hebben het over de prins Friedrich Christian. We hadden het er gisteren al over. In het zinderende liefdesduet Ich bin deine, du bist meine, kiest Hercules uiteindelijk voor een liefdesdans met de deugd, tugend. U hoort weer Ton Koopman en zijn mensen. Christian Prégardien is tugend. Elisabeth von Magnus, zij is de dochter van Nicolaus en Alice Arnoncourt. Zij zingt de partij van Hercules. Een altstem om in de sfeer van de Italiaanse castraten te blijven. Waarschijnlijk was het een countertenor of een vrouw die het zong. Aan het hof mochten de vrouwen namelijk wel zingen, maar in de kerk niet.

Dat was een deel uit de wereldlijke kantate Hercules auf dem Scheidewege. U hoorde Christian Prégardien, Elisabeth von Magnus, het geheel met Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. En dan hoort u nu de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag. Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. Weer zo'n prachtig uitgebalanceerd stuk van de rijpe Johann Sebastian Bach. Hij was toen 49. Het is daarin typisch Bach dat er balans is tussen vrolijke, dansante stukken met koninklijke allure en introverte, beschouwende momenten. Het swingende duet Herr dein Mitleid, dein Erbarmen, nu voor sopraan en bas, is dus ontleend aan de wereldlijke kantaten die u net hoorde. Voor Bach was er qua muziek geen echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus wereldlijke muziek, ondertekende hij met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij eer. Die omzettingen, de parodieën, mag je ze wel noemen, kunnen dus qua tekst wonderlijk overkomen, maar ze kloppen emotioneel. Dus qua affect, altijd. Voor Bach was er geen echt verschil in echte zinnelijke liefde en de goddelijke liefde, zoals die tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van liefde. De sopraan staat meestal voor de gelovigen, de bas, Vox Christi, voor het goddelijke, als in een mystiek paar. En dan begint Bach in zijn componeerstube aan de omzetting voor de altaria's, die het in haar hart overwegen van Maria moet weergeven als reactie op de woorden die ze gehoord heeft van de herders. Bach schrijft een aantal maten parodie op, maar haalt dat dan ineens door

en schrijft een totaal nieuwe aria, Schließe mein Herze dies selige Wunder ein. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria van de warme altstem en de viool. Dezelfde aanpak als het Erbarme dich uit de Matthäus Passie, maar nu 7 jaar later verder uitgerijpt. Bernarda Fink zingt dit prachtig integer in deze opname van Nicolaus Arnoncourt, de dirigent. En dat is dan meteen de 3e opname van Nicolaus Arnoncourt van het Weihnachtsoratorium. Hij maakte er dus 3, en dat deed hij ook bij de Matthäus Passie bijvoorbeeld, en dat mag wel heel uitzonderlijk heten. En dat alles uiteraard met, zoals gezegd, Bernarda Fink, maar ook met het Arnold Schoenberg-koor, met het Concentus Musicus Wien van Nicolaus Arnoncourt, en verder met Christine Schäfer, Werner Gura en Gerald Finley. En de kantate wordt besloten met de letterlijke herhaling van het grootse en feestelijke openingskoor, Herrscher des Himmels, Erhöre das Lallen. In de partituur staan de noten niet eens meer afgedrukt, maar Nicolaus Arnoncourt laat het in de vaart van de kantate nog eens opnieuw zingen. En hij doet er 13 seconden langer over trouwens.

U hoorde de kantate uit het Weihnachtsoratorium voor derde kerstdag, Herrscher des Himmels, Erhöre des Lallen, van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerenden Bernarda Fink, Christiane Schäfer, Werner Gura, Gerald Findy en het Arnold Schönberg Koor met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. Al in Weimar in 1720 begon Bach aan een langdurig project om alle Lutherse kerkliederen, de koralen die hij sinds zijn jeugd kende voor orgel, te bundelen en te bewerken. Het was een boekje waarin hij ze opschreef. Ze lopen het kerkelijk jaar door en beginnen bij de advent. U hoort nu daar weer een bewerking van door het ensemble Mare Nostrum met orgelpositief, jonge sopraan, gamba's en andere instrumenten. Soms het koraal gezongen, dan weer instrumentaal. Een aantal is goed herkenbaar, zoals Vom Himmel hoog, da komm ich her, of in Dulci Jubilo en Jesu meine Freude.

Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijke en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag.

Gebaseerd op een bekend kerklied. Dat is wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lumm, sopraan, Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De zes partita's voor klavercimbalsolo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken, als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad. Maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik onder meer, aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano- als klavercimbaluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78-toerenplaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir, en dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de partita 1 als origineel op klavercimbal. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

Een prachtig slotkoraal, gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstbezachte de rug. Maar het is eigenlijk...

U hoorde de partita nummer 1 en de uitvoering door de pianist Dino Li Patti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen, bewerkingen van Busoni, Nun Komm, De Heiden Heiland en Ich Ruf zu dir. En dan nu het besluit. Dan horen we dat heerlijke energieke vioolconcert in E groot. Stralend, swingend, pittig. Een topuitvoering door Sigiswald Kuiken en zijn ensemble La Petite Bande. Zoals het hoort, een heel klein orkestje met enkelvoudige bezetting van iedere stem, eerste, tweede viool, altviool en basso continuo. Muziek die nooit verveelt, remedie tegen depressies, depressies die deze jaarwisseling zich misschien kunnen voordoen. Ik zou zeggen, houd vol, u weet het, geen dag zonder Bach.

U hoorde een uitvoering door La Petite Bande, de leiding van Sigiswald Kuiken, viool, van het vioolconcert in E-groot, Bachs werkenverzeichnis 1042. En daarmee sluiten we dit programma af. Wij zijn er morgen weer van 1 tot 2 uur. Misschien een beetje merkwaardig, want geen dag zonder Bach betekent eigenlijk geen werkdag zonder Bach. En morgen, ja, wie werkt er? Ja, bij de omroep wordt er in ieder geval gewerkt. En bij het openbaar vervoer en zo. En zo kennen we nog wel een paar instellingen. Maar morgen is dus geen 100% werkdag. Eigenlijk een beetje een zondag. Maar wij zijn present. Daar kunt u van op aan van 1 tot 2 uur op de nieuwjaarsdag. En ook die week daarna in ieder geval. Einde van dit programma dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van het programma is Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

Een goedemiddag. Het programma Geen Dag Zonder Bach. En voor de goede orde, ook al is het toevallig nieuwjaar, dan toch een dag met Bach. Althans, via de concertzender. Ook het komende jaar iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, het is nooit te laat om iemand alle goeds toe te wensen. Dus zonder meer een goed, gezond, zalig, gezegend, gelukkig nieuwjaar. En voor Nieuwjaarsdag hoort u dan de kantate BWV 190, Zinget dem Herrn ein neues Lied. Alles is nieuw aan deze muziek op nieuwjaar. Het sprankelt en het is uitnodigend om weer zin te krijgen in een heel nieuw jaar. Trompetten, pauken, hobo's, de strijkers klinken lekker hoog, zoals toen ook het geval was. In het beginkoor stijgt er dan weer zo'n oerkoraal op, Herr Gott, wir loben dir. Bach dankt voor het goede wat het leven brengt en nog zal brengen. Als geen andere componist weet hij van de ellende en de pijn, maar nu even niet. De aanpak is weer volledig origineel. Bach weet bij ieder van die 200 kantates voor originaliteit en het hoogste niveau te zorgen. Een hoogtepunt is weer een duet aan het einde over wat Jezus niet allemaal is. Nu voor tenor en bas, een niet zo gebruikelijke combinatie. Maar wie kon er mooiere duetten schrijven dan Bach? Nou ja, behalve dan Mozart, wellicht, vindt samensteller Govert-Jan Bach. In onze uitvoering nu heeft John Elliott Gardiner op basis van onderzoek voor dit duet gekozen de derde stem te laten spelen door een viola d'amore. En wat is dat mooi en teder. Het geeft een heel innig effect met die twee mannenstemmen samen. In het slotkoraal zorgt de trompet nog voor het nodige vuurwerk. Het is nieuwjaar, Royal Fireworks van Bach. U hoort Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey Bass, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Elliott Gardiner.

is lied. Uitgevoerd door Daniel Taylor, James Gilchrist, Peter Harvey, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist, onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En daar is hij dan tussen 1 en 2 in het programma Geen Dag Zonder Bach. Daar is hij, Pablo Casals, die Bach speelt. De man die de cello-suites van Bach had ontdekt. De 6 suites die op zichzelf al een magnum opus vormen. De man die oorspronkelijk zei Geen Dag Zonder Bach. Van hem hebben we de titel van dit programma gepikt, zullen we maar zeggen. Geen Dag Zonder Bach. De aanpak van Pablo Casals is zeker gedateerd, maar wel uniek. Het ging deze maestro om de expressie. Het ronkt en snort, is soms een beetje vals, maar wat een grootsheid. Pablo Casals bleef vaak onder het spelen zijn pijp roken. In zijn Stradivarius is na zijn dood dan ook tabak teruggevonden. Wel, snuif op, de cello suite 3 in C groot, nu door Pablo Casals.

Pablo Casals speelde de cello-suite nummer 3 in C groot BWV 1009. Pablo Casals, van wie de uitspraak is: geen dag zonder Bach. En zoals u zo langzamerhand weet, is dat de titel van dit dagelijkse programma. Iedere dag, althans van maandag tot en met vrijdag. U hoort nu het Italiaans concert, BWV 971. Een deel van de klavierübung, deel 2. Het ontstaan van deze klavierübung in 4 delen beslaat een lange periode. Het was bedoeld om leerlingen, onder meer de zonen van Johann Sebastian Bach, goed studiemateriaal te geven. Maar ook om zichzelf te profileren als nog steeds de beste klavierspeler van Duitsland. Nou ja, zeg maar van Europa. We hebben er prachtige en heerlijke muziek aan overgehouden. U hoort David Moroni op klavercimbal.

De klaverzinist David Moroni gaf een uitvoering van het Italiënisch concert BWV 971 van Johann Sebastian Bach. En van de klaversymbool gaan we nog even naar de piano. Want na deze uitvoering van het Italiënisch concert hoort u aansluitend een uitvoering van het andante daaruit, nu op piano, maar naar hedendaagse opgeschoonde, zeg maar, maatstaven. En wel door Ivo Jansen, een formidabele pianist die vaak samenwerkt met Anna Enquist, de schrijfster. Een veelzijdig muzikus, Ivo Jansen.

Ivo Jansen speelde het Andante uit het Italiaanse concert van Johann Sebastian Bach, BWV 971, op piano uiteraard. Andante was dat. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een nieuw programma op de Concertzender, maar dat weet u wellicht. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur overigens. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag. Gemist.

Ook nu weer tussen 1 uur en 2 uur het motto Geen dag zonder Bach. Hier op de Concertzender van 1 tot 2 uur dus. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We gaan straks luisteren naar de vierde kantate. Kantate betekent gewoon zangstuk met verschillende onderdelen. Van het Weihnachtsoratorium. Het gaat om de kantate uitgevoerd op Nieuwjaarsdag 1735 in Leipzig. Traditie is dat dan de besnijdenis van Jezus thema is van de dienst. Het ene begin valt samen met het andere. Het gaat om initiatie, begin van een mensenleven. Bach, die dan al zo'n 300 kantates heeft geschreven, hergebruikt zijn eigen voortreffelijke werk. Ja, hij is een groene componist, zou je kunnen zeggen. Hij zit in de recycling. Hij stelt dan daarmee een nieuwe kantate samen. Hij plundert het een en ander uit de wereldlijke kantate BWV 213. Last uns zorgen, last uns wachen. Parodieert een aantal stukken. Met andere woorden, zet onder gelijke muziek andere teksten en schrijft nieuwe recitatieven voor de evangelist en voegt er passende kerklieden, ofwel koralen, aan toe. Nu eerst de delen uit de wereldlijke kantate die Bach zal hergebruiken. Die kantate was een gelukwenskantate voor prins Friedrich Christian van Sachsen en werd uitgevoerd in Café Zimmermann aan de Markt in Leipzig op 5 september 1733. De prins die zal er zelf niet bij aanwezig geweest zijn, maar hij hoorde er natuurlijk wel van. Bach hoopte nog steeds hofcompositeur in Dresden te worden en probeerde zo in het gevlei bij het vorstenhuis te komen. Hij had al eerder dat jaar het eerste deel van zijn Hohe Messe aan ze opgestuurd, maar hij had nog niks gehoord. U hoort nu Ton Koopman met zijn koor en orkest en de solisten Anna Griem, Elisabeth von Magnus, Christophe Precardien en Klaus Mertens.

Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. De wereldlijke kantate BWV 213 van Johann Sebastian Bach. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Am Fest der Beschneidung Christi, kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft dus net een aantal stukken in de wereldlijke kantate voor de Prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die ander, de koningszoon Jezus Christus, van wie de besnijdenis, traditiegetrouw, op Nieuwjaarsdag wordt gevierd. De rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantate voor het hof. Maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving, de nieuwe naam. Emmanuel, du süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, oftewel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Het is eigenlijk zoiets, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar het is wel zo, zoals Tony, die uit de West Side Story, Maria, Maria zingt. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, zo klinkt dat dan ongeveer. Zoals de verliefde Tony haar naam bezingt bij Bernstein, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijke daarna is de echo-aria voor sopraan. Het barokke spielerij, maar die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Bach, de theoloog, laat aan het eind horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Hij is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen. Zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook het nieuwjaar, het begin. Het slotkoraal begint dan ook met de tekst: Jezus richte mijn beginnen. Laat dit nieuwe jaar in een goed, positief teken staan. We hebben gekozen voor de bijzondere uitvoering met de helaas te vroeg overleden topsopraan Aline Auger, die vaak in het concertgebouw optrad en ook gelieerd was aan een van de bestuursleden van het concertgebouw. Aline Auger dus, met verder Peter Schreier, die ook zo uitstekend kan dirigeren trouwens, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en Philharmoniker, een en ander onder leiding van Martin Vlemig. En het is nog een opname, een mooie opname, uit de oude Deutsche Demokratische Republiek, de DDR.

U hoorde de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium, Am Fest der Beschneidung Christi. De kantate voor Nieuwjaarsdag 1735 was dat. En het was een opname van Peter Schreier, Theo Adam, het Dresdner Kreuzkoor en de Philharmoniker uit Dresden onder leiding van Martin Vlemig. En tot zover ons programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgenmiddag weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag althans van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. We doen met Bach ook nu weer even aan hergebruik. Voordat we de vijfde kantate van het Weihnachtsoratorium horen, luisteren we naar de wereldlijke kantate Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, dat is BWV 215. Deze kantate heeft Bach in 3 dagen moeten schrijven en wel voor de komst van het keurvorstelijk echtpaar naar Leipzig. Ze besloten pas op het laatst om ook Leipzig maar even aan te doen en werd uitgevoerd op het ruime Marktplein in Leipzig op 4 oktober 1734. Van heinde en verre waren duizenden toegestroomd voor deze gebeurtenis. Als eerste muziek klonken de trompetten in Adventum Regis bij de komst van de koning. Tweekorig werd er gezongen. Later zou Bach dit stuk gebruiken voor zijn hohe messen om de komst van die andere koning, Jezus, te beschrijven als die Jeruzalem binnenkomt onder Hosanna, Hosanna. En ook dan 8-stemmig. Slechts de sopraanaria zal Bach hergebruiken voor zijn Weihnachtsoratorium. Hij noemde deze stukken Dramma per Musica, muziekdrama's. Omdat de opera in Leipzig door de kerkenraad was gesloten, was er een honger naar opera ontstaan. En Bach die voorziet daar best een beetje in. Zijn wereldlijke kantates zijn dynamisch en verfrissend, zeker vergeleken bij de slaapverwekkende opera's van Hasse die in Dresden werden uitgevoerd. En bovendien waren dit de snabbels waar Bach dol op was. Hij verdiende aan zo'n opvoering 50 thaler en dat was zo'n beetje zijn halve jaarsalaris bij de Thomasschule. Het slotkoor heeft een Hendeliaans allure die doet denken aan diens Chandler's Anthems. Leipzig was wel de tweede stad van Duitsland, maar nog geen Londen. De schaal van de Hendeliaanse werken die werden uitgevoerd in de wereldstad Londen was veel groter. Of de muzikale inhoud ook groter was, dat wagen velen te betwijfelen. Zeker Ton Koopman, hier vergezeld van de sopraan Els Bongers, de tenor Paul Eknul, de bas Klaus Mertens en zijn Amsterdam Baroque Orchestra.

Dat was de kantate Herwendi Stolzen fein des Schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schliek, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C-groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt: het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

Hans Fagius speelde op het Kammanorgel van de Christinakerk in Fal in Zweden dit preludium en de fuga in C-groot, Bachs werkenverzeichnings 547. En tot slot BWV 1055 voor de warme hobo d'amore, de liefdeshobo. Ja, dat is eigenlijk een hypothese, een veronderstelling qua bezetting. We weten niet echt voor welk instrument het geschreven is, maar het past wondermooi. Laat u ontroeren door dit heerlijke concert. U hoort Anthony Robson, hobo d'amore. En verder het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch.

Aldus het concert BWV 1055 voor Oboe d'Amore door Anthony Robson als solist met het orkest van The Age of Enlightenment onder leiding van Elisabeth Walfisch. En tot zover het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender. Maandag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, we beginnen weer met een weekje Bach tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Geen dag, althans geen werkdag, zonder Bach. Iedere werkdag dus van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. We beginnen deze week weer met een publiekslieveling, de cantate BWV 12. Weinen, klagen, zorgen, zagen, voor zondag jubilaten. De eerste keer werd die cantate uitgevoerd op 22 april 1714. En dat was in Weimar. Deze behoort tot 40 cantates die Bach daar componeerde. Iedere maand produceerde hij daar in Weimar een cantate. Dus niet elke week, zoals dat moest, later in Leipzig, waar hij later nog tot zijn dood zou werken. Dit is de tijd dat Bach sterk werd beïnvloed door Vivaldi. Het eerste koor doet dan ook aan een stuk van Vivaldi denken. Een soort lamento, een klaagzang van de verlaten geliefde, uit een wereldlijke cantate overigens. Hoe heerlijk begint deze muziek met die zoekende en verdrietige, soms wanhopige hobo. En dan zet het koor in met die zware tekst: weinen, klagen, zorgen, zagen. Ja, als je het vertaalt, dan ben je de spanning al kwijt. Dan komt er een koor dat bij de oplettende hoordertjes de oren doet splitsen. Ja, het crucifixus van de Hohe Messe komt voorbij. Het emotionele zwaartepunt van de grote mis van Bach. Even ligt de spanning in dit beginkoor op en dan komt de klaagzang weer terug. Wir müssen durch viel Trübsal, zingt de alt uit, voor de eeuwige rust komt. Ellende blijft er. En in dit soort muziek, ja, dan helpt het zo goed om het daarin uit te houden. Na een prachtig aria voor alt en hobo komt de bas ons aansporen om Christus te volgen. Mystieke tekst, umfassen, kussen, nicht lassen, heel lijfelijk. Ich küsse Christi Schmach. Vervang Christus met een dierbare die leidt of naar wie je verlangt. Nou ja, dan heb je een actuele tekst die je kan troosten. De tenoraria besluit de cantate voor het slotkoor. In de trompet horen we een koraal, Jesu meine Freude. Een beetje blauw in de grijze, zware lucht. Wel, de uitvoerenden zijn Daniel Taylor alto, Mark Padmore tenor, Peter Kooi bas en verder het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herrewegen.

U hoorde de kantate nummer 13, BWV 13, Meine Seufzer, meine Tränen, van Johann Sebastian Bach, in een historische uitvoering uit 1972, met Gustav Leonhardt en zijn concert, met Kurt Ekeloets tenor, Paul Aswood countertenor, Max van Egmond bas, het Tulser Knabenkoor, Anner Bijlsma cello en Frans Bruggen en Kees Boeken op blokfluiten. Bach's Brandenburgse concerten laten diens brede talent zien. Ieder concert is volledig anders van sfeer, met steeds weer een unieke bezetting. In het tweede concert kitst hij voor de wonderlijke combinatie van hobo, trompet en blokfluit. Gedurfd, want blaast de trompet met al zijn volume de blokfluit niet weg. Bach hield, als echte barokkunstenaar, van dit soort tegenstellingen, zoals ook in de schilderkunst bijvoorbeeld Rembrandt en Caravaggio gebruikelijk was. In het tweede deel moet de trompet even het zwijgen ertoe doen en in het derde deel barst hij weer los. U hoort weer Frans Bruggen op blokfluit. Het Brandenburgs concert nummer 2 dus in F groot, BWV 1047. Weer het Leonhardt concert met onder andere Claude Ripaat trompet, Paul Dombracht hobo, Anner Bijlsma cello, zoals gezegd Frans Bruggen op blokfluit en Sigiswald Kuiken viool.

Dat was het Leonard Concert met het tweede Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En tenslotte van dezelfde club het Brandenburgse Concert nummer 4 in G groot BWV 1049. En we horen weer Sigiswald Kuiken, viool, Frans Brugge blokfluit, maar ook Kees Boeke blokfluit. En verder in het Leonard Concert onder andere de cellist Anner Bijlsma. Een heerlijk swingend concert dat vooral heel spannend is. Steeds biedt het onverwachte wendingen, het verveelt nooit, ook niet keer op keer, let wel, geen dag zonder Bach.

Dat was het dan weer. Geen dag zonder Bach. En zeker niet in dit uur van 1 tot 2. Dagelijks, op werkdagen althans, bij de Concertzender. We zijn er morgen weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. En ik wou nog even zeggen dat u net twee Brandenburgse concerten hebt gehoord. En die Brandenburgse concerten werden uitgevoerd door het Leonard Concert van Gustav Leonard. Met onder andere de violist Sigiswald Kuiken, de blokfluitiste Frans Brugge, die toen blokfluit speelde. Maar ook met Kees Boeken en Anner Bijlsma op cello. Wel, dit was het. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, de concertzender met het dagelijkse programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. In 1735 had Bach het Weihnachtsoratorium over het jaar heen getild. Cantates voor de kerk schreef hij verder niet. Hij had er genoeg, zo'n 300, om jaren mee te vullen, zonder dat iemand hem zou betrappen op herhaling. Maar dat jaar, in 1735 dus, was Pasen heel laat, zodat er ineens een vierde zondag na Epifanie, na Drie Koningen, voorkwam. Nog voordat de paaskring begon. En Bach moest voor die zondag toch wel een cantate leveren. Hoe zou zo'n late cantate nou anders klinken dan die van de jaren 20? Wel, het beginkoor is complex, met een dicht weefsel van meerstemmigheid en contrapunt. The Learned Musician noemde de biograaf Christoph Wolff hem eens. Hij was op weg naar die ingewikkelde werken als de Kunst der Fuge. Licht klinken dan de aria's, maar wel virtuoos. De operasfeer van Dresden is helemaal toegetreden in het muziekdomein van Johann Sebastian. Uiterst virtuoos zijn ze. We horen in de strijkers de Brandenburgse concerten. Het slotkoraal, een kerklied van Luther, roept inderdaad de verfijnde sfeer van het Weihnachtsoratorium op. Een subtiel, mooi gewoven weefsel. Ja, als de Bachen geen muzikus waren, dan waren het wel tapijtwevers. Een moeilijk vak van hoog aanzien. Goed, BWV 14 horen we. Wir Gott nicht mit uns die Zeit voor de vierde zondag na Epifanie. Door Joanna Lunn, sopraan, Paul Agnew, tenor, Peter Harvey, bas en het Monteverdi Choir en die English Baroque Soloists. Het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Slipati gebruikte, dan had hij daarvoor heel andere muziek geschreven, met inzet van het pedaal bijvoorbeeld. Hij had nu eenmaal alleen het klaversymbool. De tekortkomingen van het klaversymbool hebben aanleiding gegeven tot ontwikkeling van een instrument dat hard en zacht kon spelen. Forte en piano, dus de forte piano. Maar die was er in Bach's tijd nog niet. Vandaar nu ruimte en aandacht voor de helderheid van het klaversymbolgeluid in deze uitvoering van de voortreffelijke Nederlandse klaversinist Pieter Jan Belder.

De partita nummer 1 in Bes van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Pieter Jan Belder, klaverzimbel. Misschien is dit even een goed moment om u op de Bachdagen aanstaand weekende in Utrecht en Amsterdam te wijzen. Een prachtig programma, zaterdag 19 januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. U kunt zelfs een scratch zingen. U kunt dan meezingen als het ware. Onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Nou, als u info wil zien, dan kunt u dat vinden bij oudemuziek.nl. De tune, de herkenningsmelodie, zeg maar, van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, aan het begin, die tune, dat is de inzet van Bachs eerste klavierconcert met gebruik van verschillende uitvoeringen, onder meer die van de meesterpianist Murray Paraja. Murray Paraja speelt weliswaar geen klaverzimbel, maar het is één en al lichtheid in zijn aanpak. Transparantie, dans en spiritualiteit overheersen in zijn uitvoeringen. Wel, we horen het klavierconcert nummer 2, dit keer dus in E groot, BWV 1053... met de Academy of St. Martin in the Fields. Uiteraard Murray Paraja aan de piano. En, zoals dat gebruikelijk is bij Paraja, hij dirigeert ook.

En zo besloten we dan met het klavierconcert nummer 2 in E groot van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Pariah met The Academy of St. Martin in the Fields. En tot zover geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

De concertzender presenteert weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we gaan aan het begin weer even naar de cantates. Cantate 15 is abusieflijk aan Bach, Johann Sebastian, toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bach-gezelschap van zijn neef Johann Ludwig Bach te zijn. Ja, een opname van die cantate konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil daar bij dat nieuwe Bach-gezelschap in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikt papier en de handschriftanalyse. De cantate 16 is een nieuwjaarscantate die we reserveren voor nieuwjaar 2014. Op de lange baan schuiven dus. En daarom is nu cantate BWV 17 weer dank opfert der Preiset mich aan de beurt. Deze cantate nu staat in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerkliederen uit de 16e eeuw. En sommige kennen we daarvan, bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt werden. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra.

En dat was de kantate BWV 17, Weer Dank opfert der Preiset mich, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Choir and Orchestra. In aflevering 22 de cello suite nummer 3 in F groot, in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Ja, we weten het ook Spaans voor een gerecht.

Dat was de cello-suite nummer 3 in F groot van Bach. En die werd uitgevoerd door Paolo Pandolfo Gamba. Ja, u luistert nu naar dit programma op dit moment tussen 1 en 2. Maar u moet weten, alles is dag en nacht overal ter wereld terug te vinden. Ja, dit programma, het is niet te geloven, over de hele wereld. Op internet natuurlijk. Dan moet u zijn bij www.concertzender.nl. Iedere aflevering van dit programma, Geen Dag Zonder Bach, is daar terug te vinden. En kijkt u ook dan onder het dossier Geen Dag Zonder Bach. En u vindt ook nog allerlei details en informatie over de gedraaide cd's en platen. Wel, tot slot een fluitsonate, die eigenlijk door de bezetting meer een trio-sonate is. Galant, verfijnde muziek. En door puikenspelers uitgevoerd, hun namen kent u allemaal, ze dirigeren ook zonder uitzondering. De fluitsonate in E klein dus, door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, klavercimbal en Jordi Savall, gamba.

U hoorde de fluitsonate in E-klein van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons tussen de middagprogramma van 1 tot 2, Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag zijn we er op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. En we beginnen op de concertzender met het weer. Ja, ja. Sneeuw valt uit de hemel. Let maar op. Aan het eind van de week hebben we hier, aan het begin van dit uur, weer zo'n lievelingskantate van Johann Sebastian Bach. Gleich wie der Regen und Schnee von Himmelfeld. BWV 18 is dat. Het is een van de vroege kantates uit de Weimar-periode, mogelijk uit 1713. En een jong genie is hier bezig. Zie het portret van de jonge Bach op onze website onder dossiers. Daar staat dat allemaal. En dan zie je ook het portret van de jonge Bach, wilskrachtig, vastberaden, fijngevoelig. In Weimar kreeg de leergierige jonge Bach muziek van Vivaldi in handen, die hierdoor een van zijn laatste leermeesters werd. In de openingssymfonia horen we deze Italiaanse invloed. We denken aan Vivaldi's La Notte, waarin een indringende sfeer wordt geschapen. En Bach gaat nog verder. Hij gebruikt hier vier altviolen en fagot om een nog indringender sfeer te verwezenlijken. U moet weten, even iets uit de keuken, samensteller Govert-Jan Bach had deze tekst onder handen toen de eerste sneeuw hier in Nederland viel. Een zware lucht is zwanger dan van regen en sneeuw. En dat is nou precies de tekst van deze kantate. Bach gebruikt het beeld van de profeet Jesaja, waarin regen en sneeuw uit de lucht valt, de aarde doordesemt en dan weerkeert naar de hemelen. En zo moest het woord Gods in goede aarde vallen, voor het als geloof weerkeerde naar God. In dat soort beelden verkeerde men toen. In de muziek hoor je dat neergaan en opgaan heel duidelijk. Het beeld van de aarde die bevochtigd wordt is natuurlijk een oerbeeld van de eeuwige wiederkeer der dingen. De Italiaanse invloed horen we ook in de zang, want nadat de bas de Bijbelwoorden gezongen heeft, klinkt er een hoogst innovatieve aanpak die aan de vroege opera doet denken. Dus eigenlijk meer Monteverdi dan Verdi, hoort u dan. Laten we het zo maar even zeggen. Recitatieven die worden afgewisseld met indringende zang, afgewisseld door een litanie, een soort zeurende, indringende tekst die steeds herhaald wordt, hier door de sopraan. In Weimar was een prachtige paleiskerk in het slot, waarin orgelkoor en orkest wel op 27 meter hoogte stonden en ze vanaf die hoge balustrade als het ware vanuit de hemel naar beneden zongen, daar beneden waar het hof zat te luisteren. De paleiskerk, de Himmelsburg, een burcht die haast tot in de hemel reikte, die in 1774 afbrandde, werd als een architectonisch en akoestisch wereldwonder beschouwd. Bach maakte handig gebruik van die architectuur en laat het jongensopraantje die tekst zingen als was hij een engel van boven. De enige aria is ook nog voor deze jongensopraan. Later zou Bach hetzelfde effect realiseren in het beginkoor van de Matthäuspassie, wat abusievelijk het jongenskoor wordt genoemd. De koren uit Bachs tijd bestonden alleen uit jongens en mannen. En daarom kozen we voor de prachtige opname uit 1971... onder leiding van de pionier toen, Nicolaus Arnoncourt, één Wiener Zangerknabe, Kurt Equilutz en Max van Egmond en het Concentus Musicus Wien.

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo, BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein, BWV 1003, gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di Chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Julia Fischer speelde de tweede sonate voor vioolsolo in A-klein, BWV 1003 van Bach, Johann Sebastian Bach. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leid. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook dag, dat nog, ja, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantate. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schliek zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schliek. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer, bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schliek, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Onder leiding van Sir John Eliot Gardiner waren dat het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloist, en de solisten Joanna Lunn, William Towers, Paul Agnew en Gotthold Schwarz. We gaan nog even door met de gedrevenheid die vaak zo kenmerkend is voor de muziek van Bach, en wel met de tweede Engelse suite in A-klein, BWV 807, en dan gespeeld door Ivo Pogorelic. Nou, in de jaren 80 was dit een pianist voor wie de vrouwen zelfs flauw vielen. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, heeft ze nog eens voor de oude kassa van het Concertgebouw zien vechten om een kaartje, om een plaats te krijgen vlakbij die opwindende klavierleeuw. Ik herinner me ook nog eerlijk gezegd dat er een rel rond Ivo Pogorelic was. Ik meen dat was in Warschau met het jurylid Marta Argerich, die hem erg goed vond, maar hij ging niet met de eerste prijzen weg, deze Ivo Pogorelic. En toch, zoals hij deze muziek neerzet, let u maar eens op, dat is weergaloos. Ja, en de vraag is natuurlijk of het nog binnen een verantwoorde barokaanpak past. Maar het is wel zeer overtuigend. En ach, wat maakt het uit? Het is eerlijk gezegd wat jazzy. Het had ook van de handen van Keith Jarrett, de vroegere pianist van Miles Davis, kunnen komen, die ook van dit soort concerten wel gaf. Goed, in ieder geval Ivo Pogorelic met de tweede Engelse suite.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de Stille Week, de Goede Week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen, nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse. En dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok. Georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig malen, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

Dit was een uitvoering van Tilge Hoechstra meine Sünde naar psalm 51 van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van de sopraan Emma Kirkby, de countertenor Daniel Taylor en het orkest was het orkest van de Theater of Early Music. En tot slot van deze indringende muziek een heerlijk licht en transparant werk. Het is een bewerking van Bach van een concert van Antonio Vivaldi voor vier violen in B klein, als concert voor vier klavercimbals in A klein. Ja, dat voerde Bach weer uit met zijn drie oudste zoons. Die waren ook klaviervirtuozen, net als hun vader. En dat gebeurde allemaal in dat café in Leipzig aan de markt, in dat café Zimmermann. En dat was in het jaar 1730. U hoort eerst het originele concert van Antonio Vivaldi dus. En meteen daarna Bachs bewerking. Hij wist toch weer zoveel te veranderen dat het gewoon wat spannender is dan Vivaldi. Tja, het is nu helemaal niet anders. Het zit hem in de ritmiek, in de lagere stemmen wat ons aantrekt, wat het net wat meer jazzy maakt dan Vivaldi. Vivaldi is heerlijk, maar we delen Maarten het Harts afkeer van Vivaldi niet, maar Bach kent hier weer niet zijn gelijke. De uitvoering is van The Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwood.

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus, in B klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercimbals in A klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende.

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Boes und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En nu wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Singakademie en de dirigent aldaar, dat was Karl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz, geen blokfluiten meer, die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäus Passie, zullen we maar zeggen. De Matthäus Passie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäus Passie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De oboes waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäus Passie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan een tijdje terug naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouw Orkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäuspassie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem. En ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt. Maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat was het recitatief Wie wohl mein Herz in Tränen schwimmt en de aria Ich will dir mein Herz schenken. En dat werd gezongen door de sopraan Jo Vincent. Een opname dus uit 1939 met het Concertgebouworkest en Tonkens Koor onder leiding van Willem Mengelberg. Historische uitvoering op Palmzondag 1939. En daarom nu een joker ingezet. Dat is de uitvoering van John Budd met niet meer dan maar 10 zangers. Veel dichter bij de bron dus eigenlijk. Maar ook 2 keer zo snel. Er is geen grotere tegenstelling dan de hedendaagse uitvoering door die John Budd. In deze uitvoering is gekozen voor de grootst mogelijke transparantie en articulatie. Het moet woordelijk te verstaan zijn en u meenemen in zijn vaart. Barokmuziek moet educare en moveren, leren en raken.

Dat was de solistische, kristalheldere, maar zeker niet koude uitvoering van John Budd en zijn Unidyne Concert. Dit is trouwens niet eens de snelste geweest. De snelste, ja, die Govert-Jan Bach kent, is die van Ricardo Chailly. Die doet het in iets meer dan 5 minuten. Ja, vorige week lieten wij de klavierconcerten horen waarin Bach met zijn zoons soleerde. Nu tijd om aandacht te besteden aan de zonen van Bach. Dat gebeurt ook op vele verzoek. We zouden zo zeggen, mailt u uw commentaar of verzoeken of vragen, wat u ook maar wilt, naar bach@concertzender.nl. Dan komt het bij de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, zeker terecht. Ik zal nog een keer zeggen, bach@concertzender.nl. We hebben het dus over de kinderen van Bach. De oudste zoon was Wilhelm Friedemann. Die werd geboren in Weimar in 1710. Zijn vader was toen dus 25. Wilhelm Friedemann was een zeer begaafd kind. En om dat te ontwikkelen schreef pa Bach veel oefenstukjes, waar we nu nog graag naar luisteren. Onder meer het klavierbüchlein voor Wilhelm Friedemann Bach, waar u nu wat eenvoudige, maar leuke stukjes van hoort. Glenn Gould, die gaat het spelen. Die zingt soms mee. Zo leuk vindt hij ze. En de vraag is natuurlijk of wij dat ook zo leuk vinden.

Wel, dat was hij dan weer eens een keer, Glenn Gould. En hij zong nog zachtjes mee ook. Hij vond het leuk, constateerde wel. Dat was uit het klavierbuchlein voor Wilhelm Friedemann Bach. Wel, dit was geen dag zonder Bach voor deze dag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ook morgen weer, zaterdag en zondag, dan zijn we er niet. Maar u hebt zelf wel een Bach-opname nog thuis. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach, vindt de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En dit programma wordt samengesteld en van notities voorzien door Govert Jan Bach. Ja, vandaag bevinden we ons echt in de passietijd, de tijd van de passies, de passionen. We beginnen nu met de Matthäuspassie stap voor stap te doorlopen. We hebben in de twee vorige afleveringen het gehad over de herontdekking en de uitvoeringspraktijk. En nu gaan we inzoomen op het stuk zelf en beginnen we weer met het beginkoor. Dat heeft u nu wel goed in uw hoofd zitten, ondanks de gigantische verschillen in aanpak gedurende twee eeuwen die u hoorde. Let wel, de HIP-aanpak, de Historically Informed Performance, kan veel hard maken over de stemmen, de tempi, bezetting, speelwijze, intentie, etc. Maar zoals de grootmeester Gustav Leonhard vaak zei, echt weten we het niet. Kern van het beginkoor is het toen zeer geliefde kerklied, oftewel koraal, O Lam Gottes Unschuldig. Een zeer oud lied uit 1531, het begin van de reformatie. Iedereen kende in Bachs tijd melodie en tekst uit het hoofd. Het was het lied van de Goede Vrijdag, de dag dat in de middagdienst, de vesper, de Matthäuspassie werd uitgevoerd, zo tussen 1 en 5 uur. Muzikaal hoogtepunt van het jaar, met behalve de muziek van de Matthäuspassie een lange preek tussen beide delen. De Matthäuspassie duurde niet zo lang als later in de romantische aanpak en paste dus volledig in die middagdienst. U hoort nu eerst het koraal O Lam Gottes Unschuldig, BWV 401, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt.

Dat was het koraal Olam Gottes Unschuldig, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt. Een zo bekend lied dat Bach het tijdens de eerste uitvoering van de Matthäus Passion, de eerste was in 1727, in die eerste uitvoering liet hij het niet eens zingen, maar alleen door het orgel spelen. De mensen moesten inwendig meezingen. De muziek moest hen bij het verhaal betrekken, innerlijke of mystieke participatie. Ze mochten niet hardop meezingen met de koraal in de Matthäus Passie, dan deden ze voor en na de Passion toch al. In 1736 schrijft hij alles nog eens keurig op en laat de tekst van het koraal nu wel zingen door een paar jonge sopranen die te slecht waren voor de koren. Maar die sopraantjes die hadden wel een bijzondere plek in de kerk, want ze zongen vanaf het zwaluwnest. Dat was een klein balkon met orgel aan de kant van het altaar in de Thomaskirche. Dit zwaluwnest, het is er niet meer, maar we hebben er tekeningen van. Kijkt u maar eens op de site van de concertzender onder het dossier Geen dag zonder Bach. Dan zult u die tekeningen van dat zwaluwnest kunnen vinden. Dat zwaluwnest was hoog in de kerk gebouwd en was op ruime afstand gelegen, recht tegenover het balkon waar het grotere orgel en de beide koren en orkesten zaten. Het begrip het jongenskoor is eigenlijk ook een verzinsel uit de romantiek, want het hele koor bestond in Bachs tijd louter uit jongens en mannen. Het was vrouwen toen uitdrukkelijk verboden te zingen in de kerk. U hoort nu het orgelkoraal van Olam Gottes Unschuldig en de uitvoering berust bij Hans Vagius.

Hans Varius gaf een uitvoering van het orgelkoraal O Lam Gottes Unschuldig, BWV 1095. Een korte inleiding nu over de structuur van het beginkoor van de Matthäuspassie. Eerst komt er een intens klinkende instrumentale inleiding, gespeeld door beide orkesten, dus dat is groep 1 en groep 2. Zo'n instrumentale inleiding, dat was een vernieuwing van Vivaldi, die door Bach met verve werd overgenomen. Bij ieder concert komt eerst zo'n inleiding en dan komen de solisten. Je komt dan in de sfeer van het werk, het trekt de aandacht. Je hoort, ja, je voelt al waar het over zal gaan. Door deze inleiding worden we er als het ware aan de haren bijgesleept. Het klinkt in E mineur en dat was toen de toonsoort voor droevenis en treurnis, maar met hoop op vertroosting. We gaan horen hoe Bach dat in muziek omzet. De maat en de ritmiek spelen bij Bach altijd een zeer grote rol, zo ook hier. Als je goed luistert, dan lijkt het wel een treurmars. Met zijn klopritme in de lage stemmen. Pom, pom, pom, pom, pom. Ja, toch is het geen treurmars. Het is meer een soort slepende tred. Moeizame gang. Het is de Via Dolorosa. Of preciezer, de Via Crucis, de kruisweg. Waarop Jezus Christus het kruis moet voortslepen. De berg op, opwaarts naar Jeruzalem. Sion in de Bijbelse taal. Want we gaan naar boven. Een uiterst zware tocht. Een tocht die ten dode voert. Je moet echter voort. Maar ja, er zit ook iets wiegends in die ritmiek. Iets wat troost en het gangbaar maakt. En dan komt door Bachs gebruik van het format van de Siciliano. Een dansvorm, een sierlijke trage dans. Ooit van Sicilië komen, zoals de naam het al zegt. Dat is altijd een 12/8 maat. En zo is de troost al haast onbewust in de noten en de maat meegegeven. Pas na ruim 1 minuut komt koor 1 met de woorden Komt ihr Töchte, helft mir klagen. 3 maal komt in een stijgende reeks EGB als een oproep, een appel. Maar wie vraagt eigenlijk om hulp om te klagen? Wel, dat is de dochter Zions, een allegorisch beeld van de gelovige ziel. Het is de bruid van het Hooglied, het liefdesboek in het hart van de Bijbel, die verlangt naar haar bruidegom. Maar haar lief wordt daar meegevoerd naar zijn terechtstelling. En in de ontzetting daarover roept ze de hulp in van haar vriendinnen. Zoals vrouwen nog steeds doen als ze in nood zijn. Het zijn de meisjes van Jeruzalem, zoals ze in dat Hooglied worden genoemd. In feite zijn het klaagvrouwen. En klaagvrouwen, ja, dat zien we nu nog wel in het Midden-Oosten, als er iemand is overleden of begraven moet worden. We zullen in deel 2 van de Matthäuspassie nader met deze dochter Zions en haar vriendinnen kennis maken. Nu dus het beginkoor. U hoort de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. En een en ander werd opgenomen op 1 september van het vorig jaar, pas dus nog, op het festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke opname van de concertzender. Die is nog niet eerder uitgezonden en die is trouwens ook niet op een geluidsdrager te krijgen. En de concertcenter is daar uiteraard erg trots op. Dirigent René Jacobs, van wie iedere opname bekroond wordt met de een of andere prijs, vertelde dat hij zoveel mogelijk verschil wilde maken tussen koor 1 en koor 2, ook qua omvang, om het dialogisch karakter nog meer te onderstrepen. Opera-specialist René Jacobs vindt dat een belangrijk aspect. De barok begint eigenlijk omstreeks 1600 met de opera's van Monteverdi. De mensen moesten kunnen horen waar het verhaal over ging. Want in de renaissance was de tekst eigenlijk niet te verstaan. Die was meer voor God dan voor de mensen. Dus verstaanbaarheid en articulatie zijn uitgangspunten van de dirigent hier, René Jacobs.

U hoorde de opening, het begin van de Matthäus Passie, uitgevoerd op het festival Oude Muziek in Utrecht op 1 september 2012. Uitgevoerd door de Academie für Alte Musik Berlin, het Rias Kamerkoor, het geheel onder leiding van René Jacobs. Een eigen opname van de Concertzender. En tot slot wederom Wilhelm Friedemann met zijn klavercimbelconcert in F, groot, nummer 44, elegant en pittig tegelijk. En daarna hoort u nog delen uit het Wohltemperierte Klavier, deel 1, muziek die Johann Sebastian eigenlijk voor zijn 14-jarige zoon schreef als lesmateriaal, maar waarmee vele professionele klavierspelers nog dagelijks op piano of klavercimbel mee beginnen. Dat is Wohltemperierte Klavier, maar eerst dat klavercimbelconcert in een uitvoering van Richard Eager en de London Baroque.